0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen over de besparingen op de studiebeurzen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor de plannen van onderwijsminister Demir. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op een beurs. Dat de systemen nu hals over kop moeten worden aangepast, zorgt voor grote troubles, zegt ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad. De Vlaamse regering wil met de maatregel 34 miljoen euro besparen. In het Hinnegouwse Ognug is een lichaam gevonden onder het puin van een ontplofte woning. Dat zegt de burgemeester. De hevige explosie vond eergisteravond plaats in het huis van een oudere man. Het pand werd volledig weggeblazen en ook twee aangrenzende huizen raakten beschadigd. De precieze oorzaak van de klap is nog onbekend. Het Amerikaanse leger heeft de blokkade op de Iraanse havens officieel opgeheven. De demarche is het rechtstreekse gevolg van de recente deal tussen Amerika en Iran. Amerikaanse oorlogsschepen houden vanaf nu geen vrachtschepen meer tegen. Het is nu wachten tot ook de strategische straat van Hormuz weer volledig open gaat voor het internationale scheepvaartverkeer. In Groot-Brittannië verkeert een jongetje van 3 in kritieke toestand nadat hij is teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Een 30-jarige man is inmiddels opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het onderzoek moet uitwijzen wat zijn exacte rol was en hoe de peuter bij die roofdieren is beland. Sport. In het volleybal hebben de Yellow Tigers net niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Onze nationale vrouwenploeg verloren na een ware thriller in 5 sets van het nummer 2 van de wereld. Straks spelen de Tigers alweer hun volgende wedstrijd tegen Duitsland. Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe je?

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Kooskampstraat in Pittem is vanmorgen vroeg een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagierster uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het nieuwe bedrijventerrein Tielt Noord zit in de laatste uitvoeringsfase. De percelen zijn toegewezen en het eerste bedrijf is er aan het bouwen. Woensdag opende de WVI er samen met het stadsbestuur en gedeputeerde Kelly de Tavernier officieel de nieuwe fietspaden. De brandweer rukte woensdagnamiddag uit naar het interieurbedrijf Kastel in de Spookkasteelstraat in Oost-Rozebeke. Daar was een luchtcompressor oververhit geraakt. De schade bleef beperkt, de situatie was snel onder controle. Het brandje heeft dus enkel wat schade veroorzaakt aan de compressor zelf. De rest van het atelier bleef gevrijwaard. Tijdens de zomershopping zet Waregem een lokaal en duurzaam initiatief in de kijker. Via de Waregem Winkelt-app kunnen shoppers punten sparen voor een exclusieve shoppingtas, ontworpen en vervaardigd door de leerlingen mode van Sint Paulus Campus Hemelvaart. De leerlingen gebruikten gerecupereerde reclamedoeken die de stad liet produceren naar aanleiding van 25 jaar stad Waregem. Het upcyclingproject is dus 100% Waregems, want ook het volledige proces van ontwerp tot afwerking gebeurde door de Waregemse scholieren. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen over de besparingen op de studiebeurzen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor de plannen van onderwijsminister Demir. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op een beurs. Dat de systemen nu hals over kop moeten worden aangepast, zorgt voor grote troubles, zegt ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad. De Vlaamse regering wil met de maatregel 34 miljoen euro besparen. In het Henegouwse Ognug is een lichaam gevonden onder het puin van een ontplofte woning. Dat zegt de burgemeester. De hevige explosie vond eergisteravond plaats in het huis van een oudere man. Het pand werd volledig weggeblazen en ook twee aangrenzende huizen raakten beschadigd. De precieze oorzaak van de klap is nog onbekend. Het Amerikaanse leger heeft de blokkade op de Iraanse havens officieel opgeheven. De demarche is het rechtstreekse gevolg van de recente deal tussen Amerika en Iran. Amerikaanse oorlogsschepen houden vanaf nu geen vrachtschepen meer tegen. Het is nu wachten tot ook de strategische straat van Hormuz weer volledig open gaat voor het internationale scheepvaartverkeer. In Groot-Brittannië verkeert een jongetje van 3 in kritieke toestand nadat hij is teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Een 30-jarige man is inmiddels opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het onderzoek moet uitwijzen wat zijn exacte rol was en hoe de putter bij die roofdieren is beland. Sport. In het volleybal hebben de Yellow Tigers net niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Onze nationale vrouwenploeg verloren na een ware thriller in 5 sets van het nummer 2 van de wereld. Straks spelen de Tigers alweer hun volgende wedstrijd tegen Duitsland. Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: even op dit touchscreen van het studioscherm drukken en dan op dit knopje op het mengpaneel en dan krijg ik nu de hoofdpunten op mijn scherm te zien. Bloedigste aanslag ooit van de ETA in Barcelona, Steve Fawcett vliegt rond de wereld en de eerste Garfield-strip. In 1987 vindt de bloedigste aanslag ooit in de geschiedenis van de ETA plaats in een supermarkt in Barcelona. Er vielen 21 doden. ETA is de Baskische terreurbeweging. De aanslag in Barcelona kwam ruim een week na de Europese parlementsverkiezingen. De politieke vleugel van de ETA was de grote overwinnaar in de drie Baskische provincies. En dat moest worden gevierd met een bomaanslag, dachten ze. De ETA had de aanslag van vandaag in 1987 wel gemeld aan de politie, de krant en de supermarkt met het uur wanneer de autobom zou ontploffen. Er was een zoekactie, maar omdat het uur van de ontploffing verstreek, werd het gebouw niet ontruimd. Ook de krant had geen gevolg gegeven aan de oproep, omdat die dag alleen al 12 valse bommeldingen waren binnengekomen op de redactie. In 2001 verschijnt op 19 juni op het wereldwijde web de eerste Nederlandstalige Wikipedia, vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Dat was 5 maanden na het begin van de Engelstalige en de eerste in een andere taal dan het Engels. Wikipedia is de samentrekking van wiki en encyclopedie. Wiki betekent dat iedere gebruiker de webpagina's inhoudelijk kan bijwerken. Wiki betekent ook vlug in het Hawaïaans. Op dit moment zijn er ruim meer dan 2 miljoen artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. In 2002 begint Steve Fawcett aan zijn solo-ballonvlucht rond de wereld. Die begon in het westen van Australië. De wind zat goed en hij behaalde snelheden van wel 300 km per uur. Na 14 dagen en 19 uren landde hij in het oosten van Australië. De Amerikaanse miljonair Steve Fawcett was de eerste die in zijn eentje, zonder tussenstop, met een luchtballon een reis rond de wereld maakte. Jules Verne beschreef in 1863 al in zijn boek 5 weken in een luchtballon de werking van zulke hybride ballonnen. Op 19 juni 1978 komt de eerste Garfield-strip in de winkel. Jim Davies is de tekenaar van de dikke rosse kat die te lui is om te bewegen, maar wel slim genoeg is als het om eigen belang gaat. Oorspronkelijk was hij zeer dik met grote dikke wangen en smalle ronde ogen. Later werd hij magerder, maar zijn ogen werden wel groter. In 1981 begon Garfield rechtop te lopen. In 1983 verscheen hij voor het eerst zoals we hem nu nog kennen, met grote ovale ogen, rechtop lopend op grote achterpoten. Op 19 juni 1369 trouwt Philips de Stoute, jongste zoon van de Franse koning, met Margaretha van Malen, dochter van de graaf van Vlaanderen. Daarmee doen de Bourgondiërs voor het eerst hun intrede in Vlaanderen, op dat ogenblik een van de rijkste regio's van Europa. Zijn bijnaam, de Stoute, staat voor stoutmoedig en dapper. Hij was een tijd lang de machtigste vorst van West-Europa. Vandaag in 2024 is de Nederlandse schrijver en kunstenaar Jan Kremer overleden. Hij werd bekend met zijn spraakmakende roman Ik, Jan Kremer, uit 1964. Hij schuwde de controverse niet en drukte met zijn rebelse geest en veelzijdige oeuvre een stempel op de naarloze cultuur. Hij was niet alleen schrijver, maar ook fotograaf en schilder en exposeerde zijn werk wereldwijd. Jan Kremer werd 84. Maandag is het precies een halve eeuw geleden, in 1976, dat de krant De Standaard failliet is. Hoe kwam dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Kooskampstraat in Pittem is vanmorgen vroeg een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagierster uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het nieuwe bedrijventerrein Tielt Noord zit in de laatste uitvoeringsfase. De percelen zijn toegewezen en het eerste bedrijf is er aan het bouwen. Woensdag opende de WVI er samen met het stadsbestuur en gedeputeerde Kelly de Tavernier officieel de nieuwe fietspaden. De brandweer rukte woensdag namiddag uit naar het interieurbedrijf Kastel in de Spookkasteelstraat in Oost-Rozebeke. Daar was een luchtcompressor oververhit geraakt. De schade bleef beperkt, de situatie was snel onder controle. Het brandje heeft dus enkel wat schade veroorzaakt aan de compressor zelf. De rest van het atelier bleef gevrijwaard. Tijdens de zomershopping zet Waregem een lokaal en duurzaam initiatief in de kijker. Via de Waregem Winkelt-app kunnen shoppers punten sparen voor een exclusieve shoppingtas, ontworpen en vervaardigd door de leerlingen mode van Sint Paulus Campus Hemelvaart. De leerlingen gebruikten gerecupereerde reclamedoeken die de stad liet produceren naar aanleiding van 25 jaar stad Waregem. Het upcyclingproject is dus 100% Waregems, want ook het volledige proces van ontwerp tot afwerking gebeurde door de Waregemse scholieren. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen over de besparingen op de studiebeurzen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor de plannen van onderwijsminister Demir. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op een beurs. Dat de systemen nu hals over kop moeten worden aangepast, zorgt voor grote troubles, zegt ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad. De Vlaamse regering wil met de maatregel 34 miljoen euro besparen. In het Henegouwse Ognug is een lichaam gevonden onder het puin van een ontplofte woning, dat zegt de burgemeester. De hevige explosie vond eergisteravond plaats in het huis van een oudere man. Het pand werd volledig weggeblazen en ook twee aangrenzende huizen raakten beschadigd. De precieze oorzaak van de klap is nog onbekend. Het Amerikaanse leger heeft de blokkade op de Iraanse havens officieel opgeheven. De demarche is het rechtstreekse gevolg van de recente deal tussen Amerika en Iran. Amerikaanse oorlogsschepen houden vanaf nu geen vrachtschepen meer tegen. Het is nu wachten tot ook de strategische straat van Hormuz weer volledig open gaat voor het internationale scheepvaartverkeer. In Groot-Brittannië verkeert een jongetje van 3 in kritieke toestand nadat hij is teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Een 30-jarige man is inmiddels opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het onderzoek moet uitwijzen wat zijn exacte rol was en hoe de putter bij die roofdieren is beland. Sport. In het volleybal hebben de Yellow Tigers net niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Onze nationale vrouwenploeg verloren na een ware thriller in 5 sets van het nummer 2 van de wereld. Straks spelen de Tigers alweer hun volgende wedstrijd tegen Duitsland. Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Neem contact met Radio Oost-West op
5: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: De Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen over de besparingen op de studiebeurzen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor de plannen van onderwijsminister Demir. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op een beurs. Dat de systemen nu hals over kop moeten worden aangepast, zorgt voor grote troubles, zegt ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad. De Vlaamse regering wil met de maatregel 34 miljoen euro besparen. In het Hinnegouwse Ognug is een lichaam gevonden onder het puin van een ontplofte woning. Dat zegt de burgemeester. De hevige explosie vond eergisteravond plaats in het huis van een oudere man. Het pand werd volledig weggeblazen en ook twee aangrenzende huizen raakten beschadigd. De precieze oorzaak van de klap is nog onbekend. Het Amerikaanse leger heeft de blokkade op de Iraanse havens officieel opgeheven. De demarche is het rechtstreekse gevolg van de recente deal tussen Amerika en Iran. Amerikaanse oorlogsschepen houden vanaf nu geen vrachtschepen meer tegen. Het is nu wachten tot ook de strategische straat van Hormuz weer volledig open gaat voor het internationale scheepvaartverkeer. In Groot-Brittannië verkeert een jongetje van 3 in kritieke toestand nadat hij is teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Een 30-jarige man is inmiddels opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het onderzoek moet uitwijzen wat zijn exacte rol was en hoe de peuter bij die roofdieren is beland. Sport. In het volleybal hebben de Yellow Tigers net niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Onze nationale vrouwenploeg verloren na een ware thriller in 5 sets van het nummer 2 van de wereld. Straks spelen de Tigers alweer hun volgende wedstrijd tegen Duitsland. Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Welkom bij Radio Oost-West.

ze misten toch hun laatste trein. Au bienvenue.

wordt gewacht. Wat wenst meneer, hij krijgt het hier. Op bienvenue. Moet een chandon hun leidmotief.

0: vriendschap is geen ijdel woord. Want wie het krijgt, wordt rijk bedeeld.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft €600 boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaatster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaatster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg €600 boete. Aan de burgerlijke partij werd zo'n €700 schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruisseleden zijn donderdagnamiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruisseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, €1000 boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en €3200 boete, waarvan €2200 met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft 600 euro boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaanster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg 600 euro boete. Aan de burgerlijke partij werd zo'n 700 euro schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruiseleden zijn donderdagnamiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruiseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, 1.000 euro boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en 3.200 euro boete, waarvan 2.200 euro met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn in Brussel voor een tweedaagse top van een hardere aanpak tegenover China tot de eerste becijferde gesprekken over de Europese miljardenbegroting. Het staat allemaal op de agenda. Het zijn dus drukke tijden. Oekraïens president Zelensky kon gisteren aansluiten met een goed gevoel. Zowel premier De Wever als koning Filip, waar hij was gaan lunchen, konden hem vertellen dat ons land Oekraïne dit jaar 7 F-16's zal schenken, alstublieft. Op termijn kan België ze zelfs allemaal overdragen, aldus defensieminister Franke. Op voorwaarde wel dat hij de F-35's mag kopen. In Frankrijk zorgt de autopsie van de 11-jarige Liana voor een nieuwe schokgolf. Meisje werd begin deze maand doodgevonden in een verlaten graansilo in het zuiden van het land. Nu blijkt uit het medisch onderzoek dat ze voor haar dood is verkracht. De exacte doodsoorzaak is nog altijd onbekend. De zaak ligt politiek en maatschappelijk gevoelig. De 41-jarige hoofdverdachte was namelijk al bekend bij justitie na eerdere klachten over zedenfeiten. En het drama in Frankrijk staat helaas niet op zichzelf. Wereldwijd bereikt het geweld tegen kinderen dieptepunt, blijkt uit nieuwe verontrustende cijfers van de VN. Vorig jaar registreerde de VN ruim 28.000 ernstige feiten, een stijging van 7,5% tegenover het jaar ervoor. Het gaat onder meer over ontvoeringen, seksueel misbruik en het inzetten van kindsoldaten. De situatie is dus meest dramatisch in Israël en de Palestijnse gebieden. Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor een flinke besparingsronde op de studiebeurzen. Een initiatief van onderwijsminister Demir. De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op financiële steun. Ook vandaag veel zon. Het kwik klimt naar maar liefst 35 graden. Tegen de avond zwaar onweer. Ook het weekend begin volgende week blijven extreem warm met temperaturen boven de 30 graden.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be.
6: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft €600 boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaatster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg €600 boete. Aan de burgerlijke partijen werd zo'n €700 schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruisseleden zijn donderdag namiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruisseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, €1000 boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en €3200 boete, waarvan €2200 met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort, met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal, ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be.
6: Luister regionaal.
5: Radio Oost-West.
7: Oost-West.

0: even op dit touchscreen van het studioscherm drukken en dan op dit knopje op het mengpaneel en dan krijg ik nu de hoofdpunten op mijn scherm te zien. Bloedigste aanslag ooit van de ETA in Barcelona. Steve Fawcett vliegt rond de wereld en de eerste Garfield-strip. In 1987 vindt de bloedigste aanslag ooit in de geschiedenis van de ETA plaats in een supermarkt in Barcelona. Er vielen 21 doden. ETA is de Baskische terreurbeweging. De aanslag in Barcelona kwam ruim een week na de Europese parlementsverkiezingen. De politieke vleugel van de ETA was de grote overwinnaar in de drie Baskische provincies. En dat moest worden gevierd met een bomaanslag, dachten ze. De ETA had de aanslag van vandaag in 1987 wel gemeld aan de politie, de krant en de supermarkt met het uur wanneer de autobom zou ontploffen. Er was een zoekactie, maar omdat het uur van de ontploffing verstreek, werd het gebouw niet ontruimd. Ook de krant had geen gevolg gegeven aan de oproep, omdat die dag alleen al 12 valse bommeldingen waren binnengekomen op de redactie. In 2001 verscheen op 19 juni op het wereldwijde web de eerste Nederlandstalige Wikipedia, vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Dat was 5 maanden na het begin van de Engelstalige en de eerste in een andere taal dan het Engels. Wikipedia is de samentrekking van wiki en encyclopedie. Wiki betekent dat iedere gebruiker de webpagina's inhoudelijk kan bijwerken. Wiki betekent ook vlug in het Hawaïaans. Op dit moment zijn er ruim meer dan 2 miljoen artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. In 2002 begint Steve Fawcett aan zijn solo ballonvlucht rond de wereld. Die begon in het westen van Australië. De wind zat goed en hij behaalde snelheden van wel 300 km per uur. Na 14 dagen en 19 uren landde hij in het oosten van Australië. De Amerikaanse miljonair Steve Fawcett was de eerste die in zijn eentje, zonder tussenstop, met een luchtballon een reis rond de wereld maakte. Jules Verne beschreef in 1863 al in zijn boek 5 weken in een luchtballon de werking van zulke hybride ballonnen. Op 19 juni 1978 komt de eerste Garfield-strip in de winkel. Jim Davis is de tekenaar van de dikke rosse kat die te lui is om te bewegen, maar wel slim genoeg is als het om eigen belang gaat. Oorspronkelijk was hij zeer dik met grote dikke wangen en smalle ronde ogen. Later werd hij magerder, maar zijn ogen werden wel groter. In 1981 begon Garfield rechtop te lopen. In 1983 verscheen hij voor het eerst zoals we hem nu nog kennen, met grote ovale ogen, rechtop lopend op grote achterpoten. Op 19 juni 1369 trouwt Philips de Stoute, jongste zoon van de Franse koning, met Margaretha van Malen, dochter van de graaf van Vlaanderen. Daarmee doen de Bourgondiërs voor het eerst hun intrede in Vlaanderen, op dat ogenblik een van de rijkste regio's van Europa. Zijn bijnaam, de Stoute, staat voor stoutmoedig en dapper. Hij was een tijd lang de machtigste vorst van West-Europa. Vandaag in 2024 is de Nederlandse schrijver en kunstenaar Jan Kremer overleden. Hij werd bekend met zijn spraakmakende roman Ik, Jan Kremer uit 1964. Hij schuwde de controverse niet en drukte met zijn rebelse geest en veelzijdige oeuvre een stempel op de naarloze cultuur. Hij was niet alleen schrijver, maar ook fotograaf en schilder en exposeerde zijn werk wereldwijd. Jan Kremer werd 84. Maandag is het precies een halve eeuw geleden, in 1976, dat de krant De Standaard failliet is. Hoe kwam dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe Tele-Tijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.
3: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. De Europese staatshoofden en de regeringsleiders zijn in Brussel voor een tweedaagse top van een hardere aanpak tegenover China tot de eerste becijferde gesprekken over de Europese miljardenbegroting. Het staat allemaal op de agenda. Het zijn dus drukke tijden. Oekraïens president Zelensky kon gisteren aansluiten met een goed gevoel. Zowel premier De Wever als koning Filip, waar hij was gaan lunchen, konden hem vertellen dat ons land Oekraïne dit jaar 7 F-16's zal schenken, alstublieft. Op termijn kan België ze zelfs allemaal overdragen, aldus defensieminister Franke. Op voorwaarde wel dat hij de F-35's mag kopen. In Frankrijk zorgt de autopsie van de

0: 11-jarige Liana voor een nieuwe schokgolf. Meisje werd begin deze maand doodgevonden in een verlaten graansilo in het zuiden van het land. Nu blijkt uit het medisch onderzoek dat ze voor haar dood is verkracht. De exacte doodsoorzaak is nog altijd onbekend. De zaak ligt politiek en maatschappelijk gevoelig. De 41-jarige hoofdverdachte was namelijk al bekend bij justitie na eerdere klachten over zedenfeiten. En het drama in Frankrijk staat helaas niet op zichzelf. Wereldwijd bereikt het geweld tegen kinderen een dieptepunt, blijkt uit nieuwe verontrustende cijfers van de VN. Vorig jaar registreerde de VN ruim 28.000 ernstige feiten, een stijging van 7,5% tegenover het jaar ervoor. Het gaat onder meer over ontvoeringen, seksueel misbruik en het inzetten van kindsoldaten. De situatie is dus meest dramatisch in Israël en de Palestijnse gebieden. Vlaamse universiteiten maken zich grote zorgen. Het Vlaams parlement heeft het licht op groen gezet voor een flinke besparingsronde op de studiebeurzen. Een initiatief van onderwijsminister Demir. De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. Daardoor zullen minder studenten recht hebben op financiële steun. Ook vandaag veel zon. Het kwik klimt naar maar liefst 35 graden. Tegen de avond zwaar onweer. Ook het weekend begin volgende week blijven extreem warm met temperaturen boven de 30 graden.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio
1: Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft €600 boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaatster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg €600 boete. Aan de burgerlijke partij werd zo'n €700 schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruisselede zijn donderdagnamiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15.

0: dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruiseleren tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeke. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, 1000 euro boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en 3200 euro boete, waarvan 2200 euro met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: www.radioostwest.be.
3: Welkom bij Radio Oostwest.
5: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.
6: Radio.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Goedenamiddag.

0: vrijdagmiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft €600 boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaanster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg €600 boete. Aan de burgerlijke partijen werd zo'n €700 schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruiseleden zijn donderdag namiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruiseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, €1000 boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en €3200 boete, waarvan €2200 met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Ja, het KMI voorspelt zeer warm weer voor vandaag en eigenlijk voor de rest van de volgende week. Temperaturen boven de 30 graden. Er geldt op verschillende dagen code geel voor onweer met kans op regen en wind. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende hulp. En ja, dus ook vandaag volop zon tot mogelijk zelfs 5 à 36 graden.

0: Tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Tell me, said the elephant.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Er worden dan toch geen rutten geschrapt in het leerlingenvervoer en het buitengewoon onderwijs. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen kwam zelf met een oplossing waarbij de lijn meer geld krijgt om alle rutten te kunnen organiseren. Het voorstel van Diependalen is enkel bedoeld voor volgend schooljaar. Deze zomer komt er dan een nieuw plan voor de hervormingen vanaf september 28. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan de redactie van Belga. Het gaat om een Nederlands transportbedrijf dat de grond in Lier heeft gekocht. Dat gebeurde via een anoniem bot. En nu weten we dus wie erachter zit. Het is GA Den Otter Trucks. Het betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. Een dieseltank wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat 8 cent per liter af. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs komt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het nieuws uit herdacht. 5 jaar geleden stort een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkrachten voor onderaannemers. En ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Volgens het ACV overleden in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft de stad beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met een microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters de tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

0: Volop zon en heet 35 tot 36 graden. Vanavond kans op stevig onweer met felle wind en hagel. KMI geeft code oranje af voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf duren. Zonnig en temperaturen rond de 33 graden. En als we voorzichtig vooruitkijken, dan zien we meer dan 30 graden staan de volgende 10 dagen.
1: Veel mooie muziek.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.
2: Radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft €600 boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaatster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg €600 boete. Aan de burgerlijke partijen werd zo'n €700 schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruisseleden zijn donderdag namiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruisseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, €1000 boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en €3200 boete, waarvan €2200 met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Camille luidt de alarmbel met code oranje voor.

hitte en onweer. Vanmiddag wordt het snikheet met maxima tot 35 graden. Vanavond stijgt de kans op felle onweer met zware windstoten en hagel. De hittegolf houdt de komende 10 dagen aan met temperaturen gemiddeld rond 32 graden.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen
3: en het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: even op dit touchscreen van het studioscherm drukken en dan op dit knopje op het mengpaneel en dan krijg ik nu de hoofdpunten op mijn scherm te zien. Bloedigste aanslag ooit van de ETA in Barcelona. Steve Fawcett vliegt rond de wereld en de eerste Garfield-strip. In 1987 vindt de bloedigste aanslag ooit in de geschiedenis van de ETA plaats in een supermarkt in Barcelona. Er vielen 21 doden. ETA is de Baskische terreurbeweging. De aanslag in Barcelona kwam ruim een week na de Europese parlementsverkiezingen. De politieke vleugel van de ETA was de grote overwinnaar in de drie Baskische provincies. En dat moest worden gevierd met een bomaanslag, dachten ze. De ETA had de aanslag van vandaag in 1987 wel gemeld aan de politie, de krant en de supermarkt met het uur wanneer de autobom zou ontploffen. Er was een zoekactie, maar omdat het uur van de ontploffing verstreek, werd het gebouw niet ontruimd. Ook de krant had geen gevolg gegeven aan de oproep, omdat die dag alleen al 12 valse bommeldingen waren binnengekomen op de redactie. In 2001 verscheen op 19 juni op het wereldwijde web de eerste Nederlandstalige Wikipedia, vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Dat was 5 maanden na het begin van de Engelstalige en de eerste in een andere taal dan het Engels. Wikipedia is de samentrekking van wiki en encyclopedie. Wiki betekent dat iedere gebruiker de webpagina's inhoudelijk kan bijwerken. Wiki betekent ook vlug in het Hawaïaans. Op dit moment zijn er ruim meer dan 2 miljoen artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. In 2002 begint Steve Fawcett aan zijn solo ballonvlucht rond de wereld. Die begon in het westen van Australië. De wind zat goed en hij behaalde snelheden van wel 300 km per uur. Na 14 dagen en 19 uren landde hij in het oosten van Australië. De Amerikaanse miljonair Steve Fawcett was de eerste die in zijn eentje, zonder tussenstop, met een luchtballon een reis rond de wereld maakte. Jules Verne beschreef in 1863 al in zijn boek 5 weken in een luchtballon de werking van zulke hybride ballonnen. Op 19 juni 1978 komt de eerste Garfield-strip in de winkel. Jim Davis is de tekenaar van de dikke rosse kat die te lui is om te bewegen, maar wel slim genoeg is als het om eigen belang gaat. Oorspronkelijk was hij zeer dik met grote dikke wangen en smalle ronde ogen. Later werd hij magerder, maar zijn ogen werden wel groter. In 1981 begon Garfield rechtop te lopen. In 1983 verscheen hij voor het eerst zoals we hem nu nog kennen, met grote ovale ogen, rechtop lopend op grote achterpoten. Op 19 juni 1369 trouwt Philips de Stoute, jongste zoon van de Franse koning, met Margaretha van Malen, dochter van de graaf van Vlaanderen. Daarmee doen de Bourgondiërs voor het eerst hun intrede in Vlaanderen, op dat ogenblik een van de rijkste regio's van Europa. Zijn bijnaam, de Stoute, staat voor stoutmoedig en dapper. Hij was een tijd lang de machtigste vorst van West-Europa. Vandaag in 2024 is de Nederlandse schrijver en kunstenaar Jan Kremer overleden. Hij werd bekend met zijn spraakmakende roman Ik, Jan Kremer uit 1964. Hij schuwde de controverse niet en drukte met zijn rebelse geest en veelzijdige oeuvre een stempel op de naarloze cultuur. Hij was niet alleen schrijver, maar ook fotograaf en schilder en exposeerde zijn werk wereldwijd. Jan Kremer werd 84. Maandag is het precies een halve eeuw geleden, in 1976, dat de krant De Standaard failliet is. Hoe kwam dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: www.radioostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. VS en Iran sloten een akkoord over een wapenstilstand, op voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. Maar dat is dus het probleem. Het is Israël. Alle schepen in de buurt van de zeestraat worden meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, wordt beschoten. De crisis rond het leerlingenvervoer en het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen nu terug. En het budget wordt opgetrokken naar 150 miljoen euro. Kijk, plotseling is er geld. 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Dat zegt minister-president Matthias Diependalen. Ja, dat wil dus zeggen dat er toch nog centen zijn. En daar wringt het schoentje een beetje, want dat wil eigenlijk ook zeggen dat minister De Ridder gewoon wordt teruggefloten door haar eigen partij. In Brussel gaan alle parken dicht om 8:00 vanavond, doordat het mogelijk fel gaat regenen en dat er kans op windstoten mogelijk is tot 90 per uur. Er zouden dan afgewaaide takken of bomen op wandelaars kunnen vallen. Morgenochtend zijn alle parken dan weer toegankelijk. Volop zon en heet, maxima 35 graden. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf duren. Blijft zonnig en temperaturen rond 33 graden.
5: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft 600 euro boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaanster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg 600 euro boete. Aan de burgerlijke partij werd zo'n 700 euro schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruiseleden zijn donderdagnamiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruiseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeke. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, 1.000 euro boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en 3.200 euro boete, waarvan 2.200 euro met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Tot het weer, de tropische hitte houdt ons land stevig in de greep. We krijgen volop zon, 35 graden. Vanavond kans op felle en actieve onweersbuien. Ook morgen en de dagen daarna houdt de hittegolf aan met veel zon en temperaturen rond 33 graden. De eerste week is er weinig verandering.
4: Radio Oost-West.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.nl.

0: even op dit touchscreen van het studioscherm drukken en dan op dit knopje op het mengpaneel en dan krijg ik nu de hoofdpunten op mijn scherm te zien. Bloedigste aanslag ooit van de ETA in Barcelona, Steve Fawcett vliegt rond de wereld en de eerste Garfield-strip. In 1987 vindt de bloedigste aanslag ooit in de geschiedenis van de ETA plaats in een supermarkt in Barcelona. Er vielen 21 doden. ETA is de Baskische terreurbeweging. De aanslag in Barcelona kwam ruim een week na de Europese parlementsverkiezingen. De politieke vleugel van de ETA was de grote overwinnaar in de drie Baskische provincies. En dat moest worden gevierd met een bomaanslag, dachten ze. De ETA had de aanslag van vandaag in 1987 wel gemeld aan de politie, de krant en de supermarkt met het uur wanneer de autobom zou ontploffen. Er was een zoekactie, maar omdat het uur van de ontploffing verstreek, werd het gebouw niet ontruimd. Ook de krant had geen gevolg gegeven aan de oproep, omdat die dag alleen al 12 valse bommeldingen waren binnengekomen op de redactie. In 2001 verschijnt op 19 juni op het wereldwijde web de eerste Nederlandstalige Wikipedia, vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Dat was 5 maanden na het begin van de Engelstalige en de eerste in een andere taal dan het Engels. Wikipedia is de samentrekking van wiki en encyclopedie. Wiki betekent dat iedere gebruiker de webpagina's inhoudelijk kan bijwerken. Wiki betekent ook vlug in het Hawaïaans. Op dit moment zijn er ruim meer dan 2 miljoen artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. In 2002 begint Steve Fawcett aan zijn solo ballonvlucht rond de wereld. Die begon in het westen van Australië. De wind zat goed en hij behaalde snelheden van wel 300 km per uur. Na 14 dagen en 19 uren landde hij in het oosten van Australië. De Amerikaanse miljonair Steve Fawcett was de eerste die in zijn eentje, zonder tussenstop, met een luchtballon een reis rond de wereld maakte. Jules Verne beschreef in 1863 al in zijn boek 5 weken in een luchtballon de werking van zulke hybride ballonnen. Op 19 juni 1978 komt de eerste Garfield-strip in de winkel. Jim Davis is de tekenaar van de dikke rosse kat die te lui is om te bewegen, maar wel slim genoeg is als het om eigen belang gaat. Oorspronkelijk was hij zeer dik met grote dikke wangen en smalle ronde ogen. Later werd hij magerder, maar zijn ogen werden wel groter. In 1981 begon Garfield rechtop te lopen. In 1983 verscheen hij voor het eerst zoals we hem nu nog kennen, met grote ovale ogen, rechtop lopend op grote achterpoten. Op 19 juni 1369 trouwt Philips de Stoute, jongste zoon van de Franse koning, met Margaretha van Malen, dochter van de graaf van Vlaanderen. Daarmee doen de Bourgondiërs voor het eerst hun intrede in Vlaanderen, op dat ogenblik een van de rijkste regio's van Europa. Zijn bijnaam, de Stoute, staat voor stoutmoedig en dapper. Hij was een tijd lang de machtigste vorst van West-Europa. Vandaag in 2024 is de Nederlandse schrijver en kunstenaar Jan Kremer overleden. Hij werd bekend met zijn spraakmakende roman Ik, Jan Kremer uit 1964. Hij schuwde de controverse niet en drukte met zijn rebelse geest en veelzijdige oeuvre een stempel op de naarloze cultuur. Hij was niet alleen schrijver, maar ook fotograaf en schilder en exposeerde zijn werk wereldwijd. Jan Kremer werd 84. Maandag is het precies een halve eeuw geleden, in 1976, dat de krant De Standaard failliet is. Hoe kwam dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West.

0: op elk moment. Radio Oost-West. Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.
1: Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.

0: zelf in de buurt van een van de podia, maar wat er zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. Het parket bevestigt het incident, maar geeft in het belang van het onderzoek geen verdere details. De aangekondigde crisis in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. De Vlaamse regering trekt de besparingsplannen waarbij 200 busritten dreiden te verdwijnen in. Het totale budget wordt plotseling opgetrokken naar 150 miljoen euro. Dat is 11 miljoen euro meer dan eerst gepland. De intrekking gebeurde door minister-president Matthias Diependalen. De volledige bevoegdheid voor het leerlingenvervoer verhuist vanaf september 2028 ook naar het departement onderwijs. Op zich is dat allemaal een beetje vreemd, want eigenlijk wil dat zeggen dat minister De Ridder gewoon wordt teruggefloten door haar eigen partij. Ja, geen goed nieuws voor het vredesakkoord tussen Amerika en Iran, want dat wankelt allemaal. Iran heeft de strategische straat van Hormuz al opnieuw volledig afgesloten, omdat de gemaakte afspraken volgens het land niet worden nageleefd. De VS beloofde eerder de Iraanse havens vrij te geven en Israël zou zich terugtrekken uit Libanon. Maar dat is dus het probleem. Het is Israël die duidelijk niet mee wil. Het Iraanse leger laat nu alle schepen in de regio onmiddellijk terugvaren. Schepen die weigeren te keren, riskeren een militaire aanval. Radio Tot slot het weer. De tropische hitte houdt ons land stevig in de greep. We krijgen volop zon, 35 graden. Vanavond kans op felle en actieve onweersbuien. Ook morgen en de dagen daarna houdt de hittegolf aan met veel zon en temperaturen rond 33 graden. De eerste week is er weinig verandering.
1: Dit is Weekendstart.
2: Harry.
3: Weekendstart.
1: Weekendstart met Harry. Radio
4: of Friends. Thank God it's Friday. Yeehaw! Thank God it's Friday.

Het was ooit een hit voor Johnny Wakelin. En in de jaren 80 werd het uitgebracht door deze Round One met In Zaire. Welkom bij aflevering 414. Dit is Weekendside, een zomerse aflevering, zeg maar. Harry in korte broek dus. Ja, moet kunnen, hè, op een vrijdag. Welkom aan het weekend. Nou, dit is Radio Oost-West.

Mr. Scott McKenzie. En the story about San Francisco. Nou ja, dat verhaal gaat over de jaren 60, hè. Put a flower in your hair. Maar goed, dat was dan de power of love. The flower power. Zoals men dat toen zo mooi heette. Welkom bij Radio West Weekend Starting. Mijn naam is Harry. En ik neem je mee tot een uur of zeven. Ik denk dat ik een beetje geluk heb met dit programma op vrijdag. Ik zit zo tussenin de wedstrijden van het WK voetbal. Dan heb je lekker nog even de tijd om te genieten van wat...

0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
3: Dit is Weekendstart.

Om een beetje in de sfeer te blijven van het WK-voetbal. Dat was Shakira met het officiële WK-anthem. En dat heette Dai Dai. En Dai Dai zou zoveel betekenen als vrij vertaald Allee vooruit. Dus dat was misschien nog een geschikt liedje geweest voor de Rode Duivels. In plaats van de Belgische uitvoering die ze dit jaar meestuurde richting Amerika, Canada en Mexico. Maar goed, mooi. Mamma Mia.

0: Goed, Mamma Mia. De Belgen die zullen het beter moeten doen als ze groepswinnaar willen worden in gungroep bij het WK in Amerika. Maar er zijn zo van die mensen die gewoon ook fan zijn van de Rode Duivels. En daar heb ik het niet over iemand van eigen land, maar over mijn zogenaamde broer in Jamaica, in Santa Cruz, Vernon. Want die was simultaan ook aan het meekijken bij Gem thuis, samen met Harry, hier in België. En hij genoot waarlijk van de wedstrijd en stuurde om en om WhatsApp-berichten door. En opeens was daar de verschijning van Lukaku, die het veld opkwam. En nou ja, ik deel heel graag de reactie van Vernon even met jou als luisteraar van Radio Oost-West, van hoe gij sprak over Lukaku. Luister en geniet.
1: You lucky man, you're a lucky man. Lukaku is coming on. You notice he almost scored a goal a while ago. Look at that. Let's hope Kaku can come to the rescue. Have you ever seen anything like that before? I can't believe it. He's the king.
0: Zo zie je maar weer dat er niet alleen fans van de Rode Duivels in België leven, maar ook in Jamaica bij Vernon thuis. Zijn reactie op de inbreng van Lukaku tijdens het wereldkampioenschap voetbal bij de Rode Duivels.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.
4: Weekend start met Harry.

Het was ooit een van de laatste platen die ze in feite de hitparades instuurden. Deze Shadows in 1980. De voormalige begeleidingsgroep van Cliff Richard. En je hoorde Albatros. En die Albatros was natuurlijk niet origineel. Want die was origineel van Fleetwood Mac.

We are all human after all. The Human League. En dan mag hopen dat vandaag op deze vrijdag dat vredesakkoord daar getekend wordt in het Midden-Oosten. En dat nog maar een oorlog eens over is voor een tijdje. Want tijden van vrede hebben wij meer dan nodig in deze wereld. Anno 2026.

Dat was nog eventjes een blik op de Belgische muziek van dit moment. De jonge dame die is opgegroeid en waarschijnlijk ook geboren in de omgeving van Knesselaren bij Aalter, woont in het Gede in Gent. En haar naam is Birte met deze Everyone Wants to Fly. Nou, wij vliegen op met onze tweedekker richting 6 uur voor het nieuws.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling.

0: hakenklappen uit. De vrouw kreeg 600 euro boete. Aan de burgerlijke partij werd zo'n 700 euro schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruisseleren zijn donderdag namiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruisseleren tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, 1000 euro boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en 3200 euro boete, waarvan 2200 euro met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Ja, en dan de weersverwachting vanavond en vannacht. Hier en daar dus hevig onweer. Het koelt vanavond en vannacht niet meer af dan 21 graden. Dat wordt dus een zwoele, plakkerige nacht. Dat onweer kan dus hevig zijn op sommige plaatsen. Code oranje is afgegeven voor bijna het hele land. Ook voor morgen tot en met het hele weekend blijft de hittegolf duren.
3: Dit is Radio Oost-West. Dit is Weekendstart.
4: Harry.
5: Weekendstart.
3: Weekendstart met Harry.
6: Radio Oost-West.
7: Thank God it's Friday. Yeehaw! Thank God it's Friday.

Het was een bijzonder grote hit in 1989. Alana Miles en Black Velvet. Nou ja, vooral een radiogiet in feite. En die draaien we graag nog eventjes als inzet voor deel 2 van aflevering 414 op deze vrijdag de 19e juni. Ja, we zitten in het seizoen, zeg maar, van het WK voetbal. En daartussenin heb je dan nog eventjes de tijd om mee te genieten van de gids en de souvenirs. Hier bij Radio Oost-West tijdens het programma Weekends Uit. Elke vrijdag tussen 5 en 7 uur. Met onder meer deze van Super.

Deze kwam uit 1962. Roy Orbison. En één ding kan zeker gezegd worden over deze Roy Orbison, dat zijn stem in feite altijd gelijk bleef. En daarom draaiden we hem vandaag nog eens met deze souvenir van Leia. Welkom bij Weekend Zuid. We gaan straks nog eventjes een overzicht geven van waar de mobiele studio van Radio Swist te vinden zal zijn in de komende periode. En daartussenin nog heel wat muziek. Wat dacht je van deze Maroon 5?

0: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Dit is Weekendstart.

En de Bangaranga. Dara was dat, de winnares van het Eurovisie Songfestival 2026. Ik had beloofd om nog eventjes een overzicht te geven van waar je de mobiele studio in jouw regio kan aantreffen. Wel, die komt op 5 juli naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Op 12 juli op het Foodtruck Festival aan de Sporthal in Wingene. En op 19 juli in Pittem op het Vlaams Muziekfeest. Mocht u zelf ook eventjes de mobiele studio bij jou in de regio of op jouw evenement aanwezig hebben, wel, bel dan eventjes voor informatie naar het volgende telefoonnummer 0468-177720. Dat is 0468-177720.

Eric Clapton met I Shot the Sheriff. Gaan we lekker niet doen. We gaan mooi braaf blijven. Dat blijft het langst duren, zeggen ze dan. Zeg, wat betreft die mobiele studio. Het is zo, als een mobiele studio bij jou in de regio komt op jouw evenement, dan zenden wij ook live uit tijdens een bepaalde periode. Dus dan moeten een gans aantal zaken worden op voorbereid wat betreft verbinding naar de hoofdstudio in de Googweg 16. Dus het is niet zomaar eventjes inpluggen en we kunnen starten. Er moet ook een en ander voorbereid worden. Dus daarom is het aangewezen om vooraf contact op te nemen met 0468177720. En daar kan je alle nodige informatie verkrijgen omtrent de boeking van onze mobiele studio.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: Radio Oostwest. www.radiooostwest.be.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
4: Weekend start met Harry.

is een opname die ook gebruikt werd in de film Coyote Ugly. Je hoorde de Charlie Daniels Band met The Devil Went Down to Georgia uit 1979.

Those were the days, hè? Fiction Factory, and it feels like heaven. Nou, laten we hopen dat zondag zondag is, zondag 21 juni. Want om 9 uur 's avonds is er de match België-Iran. En laten we hopen dat het allemaal vredevol verloopt. En dat de Belgen toch op zijn minst een aantal doelpunten maken die meer dan de moeite waard zijn.

is toch een vaste waarde in onze Belgische muziekscene, hè? Stan van Samang, en dat was de nieuwe single Hard Shot. En je hoorde hem hier bij Weekend Starts op je vrijdag tussen 5 en 7 uur. Het programma zit er alweer op. We gaan op naar het tijdstip van 7 uur. En naar de nacht door met Chris en zijn heerlijke muziekjes die hij aan jou zal voorstellen. Wij wensen u heel veel plezier met de voetbalwedstrijden op tv. Zowel tijdens de avond als tijdens de nacht, als u daar zo lang wenst voor op te blijven. En anders kijkt u maar naar de samenvatting ergens op een of andere zender. Ik zeg u bedankt om te luisteren. Een heel fijn weekend en een heel fijne opkomende week. Het wordt weer wat warmer. Vanavond zouden er mogelijk plaatselijke onweersbuien kunnen voorkomen. Dus mocht je een tuinfeest organiseren vanavond met een barbecue, dan een beetje opletten. A, het is zeer warm. En B, als de donder valt ergens, nou ja, dan is dat niet zo fijn. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid. En geniet van de komende week.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De politie start vanaf nu met een intensieve landelijke flitsmarathon tegen rijden onder invloed. De extra controles op drank en drugs achter het stuur lopen onafgebroken tot maandagochtend 6 uur. Federale politie zegt dat dergelijke acties broodnodig zijn. Tijdens de vorige editie van het weekend zonder alcohol of drugs zakte het aantal overtreders voor het eerst onder de 2%. Talloze steden en gemeenten schrappen zometeen al hun openluchtevenementen vanwege het naderende noodweer. Onder meer de concerten in het Brusselse Jubelparret en het Rivierenhof in Antwerpen afgelast. In de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen gaan alle openbare parken en provinciale domeinen onherroepelijk dicht. De stad Gent adviseert inwoners met klem om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen in de tuin vast te maken. Het KMI heeft intussen code oranje afgekondigd voor hevige onweders. De waarschuwing geldt tot 1 uur vannacht in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Voor de rest, bij dringende dingen of bij levensgevaar, belt u 112.

0: Blijft de hittegolf duren met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

even op dit touchscreen van het studioscherm drukken en dan op dit knopje op het mengpaneel en dan krijg ik nu de hoofdpunten op mijn scherm te zien. Bloedigste aanslag ooit van de ETA in Barcelona, Steve Fawcett vliegt rond de wereld en de eerste Garfield-strip. In 1987 vindt de bloedigste aanslag ooit in de geschiedenis van de ETA plaats in een supermarkt in Barcelona. Er vielen 21 doden. ETA is de Baskische terreurbeweging. De aanslag in Barcelona kwam ruim een week na de Europese parlementsverkiezingen. De politieke vleugel van de ETA was de grote overwinnaar in de drie Baskische provincies. En dat moest worden gevierd met een bomaanslag, dachten ze. De ETA had de aanslag van vandaag in 1987 wel gemeld aan de politie, de krant en de supermarkt met het uur wanneer de autobom zou ontploffen. Er was een zoekactie, maar omdat het uur van de ontploffing verstreek, werd het gebouw niet ontruimd. Ook de krant had geen gevolg gegeven aan de oproep, omdat die dag alleen al 12 valse bommeldingen waren binnengekomen op de redactie. In 2001 verschijnt op 19 juni op het wereldwijde web de eerste Nederlandstalige Wikipedia, vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Dat was 5 maanden na het begin van de Engelstalige en de eerste in een andere taal dan het Engels. Wikipedia is de samentrekking van wiki en encyclopedie. Wiki betekent dat iedere gebruiker de webpagina's inhoudelijk kan bijwerken. Wiki betekent ook vlug in het Hawaïaans. Op dit moment zijn er ruim meer dan 2 miljoen artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. In 2002 begint Steve Fawcett aan zijn solo ballonvlucht rond de wereld. Die begon in het westen van Australië. De wind zat goed en hij behaalde snelheden van wel 300 km per uur. Na 14 dagen en 19 uren landde hij in het oosten van Australië. De Amerikaanse miljonair Steve Fawcett was de eerste die in zijn eentje, zonder tussenstop, met een luchtballon een reis rond de wereld maakte. Jules Verne beschreef in 1863 al in zijn boek 5 weken in een luchtballon de werking van zulke hybride ballonnen.

0: 19 juni 1978 komt de eerste Garfield-strip in de winkel. Jim Davis is de tekenaar van de dikke rosse kat, die te lui is om te bewegen, maar wel slim genoeg is als het om eigen belang gaat. Oorspronkelijk was hij zeer dik met grote dikke wangen en smalle ronde ogen. Later werd hij magerder, maar zijn ogen werden wel groter. In 1981 begon Garfield rechtop te lopen. In 1983 verscheen hij voor het eerst zoals we hem nu nog kennen. Met grote ovale ogen, rechtop lopend op grote achterpoten. Op 19 juni 1369 trouwt Philips de Stoute, jongste zoon van de Franse koning, met Margaretha van Malen, dochter van de graaf van Vlaanderen. Daarmee doen de Bourgondiërs voor het eerst hun intrede in Vlaanderen, op dat ogenblik een van de rijkste regio's van Europa. Zijn bijnaam, de Stoute, staat voor stoutmoedig en dapper. Hij was een tijd lang de machtigste vorst van West-Europa. Vandaag in 2024 is de Nederlandse schrijver en kunstenaar Jan Kremer overleden. Hij werd bekend met zijn spraakmakende roman Ik, Jan Kremer uit 1964. Hij schuwde de controverse niet en drukte met zijn rebelse geest en veelzijdige oeuvre een stempel op de naarloze cultuur. Hij was niet alleen schrijver, maar ook fotograaf en schilder en exposeerde zijn werk wereldwijd. Jan Kremer werd 84. Maandag is het precies een halve eeuw geleden, in 1976, dat de krant De Standaard failliet is. Hoe kwam dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft €600 boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaatster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaatster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg €600 boete. Aan de burgerlijke partijen werd zo'n €700 schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruiseleden zijn donderdagnamiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruiseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeken.

0: En dan het weer tot slot. Vanavond trekt een onweerszone over het land. Morgen en de dagen daarna houdt de hittegolf aan met veel zon en tropische temperaturen. 33 graden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Antwerp.
2: Rock Werchter moet de opbouw van de op één na grootste festivaltent onmiddellijk stopzetten. Federale politie start een weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur. En Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. De organisatie van Rock Werchter moet de opbouw van Club C, dat is de tent, onmiddellijk staken. Het parket bevestigt dat de tent dit jaar veel dichter bij de tuinen van de omwonenden staat, waarna twee buurtbewoners een klacht hebben ingediend. Departement Omgeving zegt dat er inderdaad fouten zijn gebeurd. Het is nog onduidelijk wat de exacte impact is op het festival dat over twee weken van start gaat. De politie staat vanavond met intensieve landelijke controles op rijden onder invloed van drank of drugs. De actie loopt tot maandagochtend 6 uur. Federale politie benadrukt dat deze controles levensbelangrijk blijven. Tijdens de vorige editie zakte het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is op 93-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie. De man was de enige nog levende Belgische Nobelprijswinnaar en kreeg de prestigieuze onderscheiding in 2013 voor zijn baanbrekende werk rond de ontdekking van het Higgs-deeltje. In het voetbal moet Anderlecht volgend seizoen alle wedstrijden tegen Union zonder supporters spelen, na zware rellen tijdens de bekerfinale vorige maand. In de ronde van Zwitserland grijpt Xandro Murice net naast de ritwinst. Hij werd tweede in de sprint na de Ecuadoriaan Narvaez. In de Waloise Belgium Tour wint de Spanjaard Alex Aramburu de rit op de muur van Huy. En dan het weer tot slot. Vanavond trekt een onweerszone over het land. Morgen en de dagen daarna houdt de hittegolf aan met veel zon en tropische temperaturen. 33 graden.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft €600 boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaatster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg €600 boete. Aan de burgerlijke partij werd zo'n €700 schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruisseleden zijn donderdagnamiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruisseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Krokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, €1000 boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en €3200 boete, waarvan €2200 met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: En dan het weer tot slot. Vanavond trekt een onweerszone over het land. Morgen en de dagen daarna houdt de hittegolf aan met veel zon en tropische temperaturen. 33 graden.
5: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.

0: even op dit touchscreen van het studioscherm drukken en dan op dit knopje op het mengpaneel en dan krijg ik nu de hoofdpunten op mijn scherm te zien. Bloedigste aanslag ooit van de ETA in Barcelona, Steve Fawcett vliegt rond de wereld en de eerste Garfield-strip. In 1987 vindt de bloedigste aanslag ooit in de geschiedenis van de ETA plaats in een supermarkt in Barcelona. Er vielen 21 doden. ETA is de Baskische terreurbeweging. De aanslag in Barcelona kwam ruim een week na de Europese parlementsverkiezingen. De politieke vleugel van de ETA was de grote overwinnaar in de drie Baskische provincies. En dat moest worden gevierd met een bomaanslag, dachten ze. De ETA had de aanslag van vandaag in 1987 wel gemeld aan de politie, de krant en de supermarkt met het uur wanneer de autobom zou ontploffen. Er was een zoekactie, maar omdat het uur van de ontploffing verstreek, werd het gebouw niet ontruimd. Ook de krant had geen gevolg gegeven aan de oproep, omdat die dag alleen al 12 valse bommeldingen waren binnengekomen op de redactie. In 2001 verscheen op 19 juni op het wereldwijde web de eerste Nederlandstalige Wikipedia, vandaag dus precies een kwart eeuw geleden. Dat was 5 maanden na het begin van de Engelstalige en de eerste in een andere taal dan het Engels. Wikipedia is de samentrekking van wiki en encyclopedie. Wiki betekent dat iedere gebruiker de webpagina's inhoudelijk kan bijwerken. Wiki betekent ook vlug in het Hawaïaans. Op dit moment zijn er ruim meer dan 2 miljoen artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia. In 2002 begint Steve Fawcett aan zijn solo ballonvlucht rond de wereld. Die begon in het westen van Australië. De wind zat goed en hij behaalde snelheden van wel 300 km per uur. Na 14 dagen en 19 uren landde hij in het oosten van Australië. De Amerikaanse miljonair Steve Fawcett was de eerste die in zijn eentje, zonder tussenstop, met een luchtballon een reis rond de wereld maakte. Jules Verne beschreef in 1863 al in zijn boek 5 weken in een luchtballon de werking van zulke hybride ballonnen. Op 19 juni 1978 komt de eerste Garfield-strip in de winkel. Jim Davis is de tekenaar van de dikke rosse kat die te lui is om te bewegen, maar wel slim genoeg is als het om eigen belang gaat. Oorspronkelijk was hij zeer dik met grote dikke wangen en smalle ronde ogen. Later werd hij magerder, maar zijn ogen werden wel groter. In 1981 begon Garfield rechtop te lopen. In 1983 verscheen hij voor het eerst zoals we hem nu nog kennen, met grote ovale ogen, rechtop lopend op grote achterpoten. Op 19 juni 1369 trouwt Philips de Stoute, jongste zoon van de Franse koning, met Margaretha van Malen, dochter van de graaf van Vlaanderen. Daarmee doen de Bourgondiërs voor het eerst hun intrede in Vlaanderen, op dat ogenblik een van de rijkste regio's van Europa. Zijn bijnaam, de Stoute, staat voor stoutmoedig en dapper. Hij was een tijd lang de machtigste vorst van West-Europa. Vandaag in 2024 is de Nederlandse schrijver en kunstenaar Jan Kremer overleden. Hij werd bekend met zijn spraakmakende roman Ik, Jan Kremer uit 1964. Hij schuwde de controverse niet en drukte met zijn rebelse geest en veelzijdige oeuvre een stempel op de naarloze cultuur. Hij was niet alleen schrijver, maar ook fotograaf en schilder en exposeerde zijn werk wereldwijd. Jan Kremer werd 84. Maandag is het precies een halve eeuw geleden, in 1976, dat de krant De Standaard failliet is. Hoe kwam dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Het is officieel de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel steeg het kwik naar 33,4 graden, dat meldt het KMI. Het is daarmee ook de warmste junidag in 15 jaar. En de hitte die blijft nog even hangen. Want volgende week liggen de temperaturen opnieuw rond of boven de 30 graden... met maandag en dinsdag uitschieters tot 35 graden. Volgens het KMI wordt de hele zomer warmer dan normaal. En ook in Frankrijk is het extreem warm. In meer dan de helft van de departementen geldt code oranje. Daar worden over een paar dagen temperaturen tot 40 graden verwacht. Volgens de weerdiensten komen deze hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker en vroeger in het jaar voor. Iran eist dat schepen voortaan 48 uur van tevoren toestemming vragen om door de straat van Hormuz te varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op social media. Volgens Iran is de maatregel nodig om vertraging te voorkomen. De beslissing is opvallend. Er was namelijk net afgesproken dat Iran de cruciale vaarroute weer volledig en zonder controles zou openen. In Libanon zijn minstens 47 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats vlak voordat Israël en Hezbollah in de loop van de dag een staakt het vuur afspraken gisteren. Die wapenstilstand is een belangrijke doorbraak. Iran stelde dit namelijk als harde voorwaarde om de vredesgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Een beetje opmerkelijk nieuws uit de wetenschap. Zit u op uw stoel? Want de aarde wordt over 5 miljard jaar dan toch niet opgeslokt door de zon. Onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat eerdere theorieën daarover waarschijnlijk niet kloppen. Wel is het zo dat de zon en aarde steeds dichter bij elkaar komen te staan. Maar dat gaan wij niet meer meemaken. Radio Flesmeerbericht. De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft €600 boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaatster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaatster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg €600 boete. Aan de burgerlijke partijen werd zo'n €700 schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruiseleden zijn donderdag namiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruiseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Krokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, €1000 boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en €3200 boete, waarvan €2200 met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet slagen voor medische en psychologische proeven. In de Kooskampstraat in Pittem is donderdagochtend een auto tegen een geparkeerde bestelwagen gebotst. Beide auto's moesten getakeld worden. De passagier uit Pittem werd overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van 21 moest meteen zijn rijbewijs afgeven. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting, drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oldwest.
1: Het is officieel de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel steeg het kwik naar 33,4 graden, dat meldt het KMI. Het is daarmee ook de warmste junidag in 15 jaar en de hitte die blijft nog even hangen. Want volgende week liggen de temperaturen opnieuw rond of boven de 30 graden, met maandag en dinsdag uitschieters tot 35 graden. Volgens het KMI wordt de hele zomer warmer dan normaal. En ook in Frankrijk is het extreem warm. In meer dan de helft van de departementen geldt code oranje. Daar worden over een paar dagen temperaturen tot 40 graden verwacht. Volgens de weerdiensten komen deze hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker en vroeger in het jaar voor. Iran eist dat schepen voortaan 48 uur van tevoren toestemming vragen om door de straat van Hormuz te varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op social media. Volgens Iran is de maatregel nodig om vertraging te voorkomen. De beslissing is opvallend. Er was namelijk net afgesproken dat Iran de cruciale vaarroute weer volledig en zonder controles zou openen. In Libanon zijn minstens 47 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats vlak voordat Israël en Hezbollah in de loop van de dag een staakt het vuur afspraken gisteren. Die wapenstilstand is een belangrijke doorbraak. Iran stelde dit namelijk als harde voorwaarde om de vredesgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Een beetje opmerkelijk nieuws uit de wetenschap. Zit u op uw stoel? Want de aarde wordt over 5 miljard jaar dan toch niet opgeslokt door de zon. Onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat eerdere theorieën daarover waarschijnlijk niet kloppen. Wel is het zo dat de zon en aarde steeds dichter bij elkaar komen te staan. Maar dat gaan wij niet meer meemaken. De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een vrouw van 44 uit Tielt heeft 600 euro boete gekregen voor slagen en verwondingen aan de uitbaanster van een wellness in Aarselen. De vrouw was volgens het slachtoffer ontevreden omdat ze niet meteen geholpen werd. De beklaagde wilde in augustus vorig jaar gebruik maken van de zonnebankfaciliteiten. De badge waarmee ze haar sessie normaal betaalde was echter kapot. De uitbaanster legde de vrouw uit dat er wat administratie nodig was om het probleem te verhelpen. Na een woordenwisseling deelde de vrouw uit Tielt uiteindelijk enkele rake klappen uit. De vrouw kreeg 600 euro boete. Aan de burgerlijke partijen werd zo'n 700 euro schadevergoeding toegekend. Bij een ongeval langs de ring in Ruisseleden zijn donderdag namiddag 2 personen gewond geraakt. Er was beperkte verkeershinder langs de drukke gewestweg tussen Aalter en Tielt. Het was rond 3:15 dat het ter hoogte van de Pontstraat in Ruisseleden tot een botsing kwam tussen de twee voertuigen. De politie van de zone regio Tielt deed de vaststellingen en liet beide voertuigen takelen. Een 21-jarige man werd met maar liefst 106 km per uur geflitst in een zone 30 in de Knokstraat in Poeken. De procureur vorderde 3 maand rijverbod, 1000 euro boete en alle proeven en examens. Uiteindelijk kreeg hij 9 maand rijverbod, waarvan 6 maanden met uitstel en 3200 euro boete, waarvan 2200 euro met uitstel.